Is maar ook zie zo veel is zeker dat ze vergessen had. Hoe de rest is nu zo wichtig, daarom ben ik voor toch gleich nog da.